0: Federale Parket opent een onderzoek naar een dvd die is opgestuurd naar de redacties van de VRT Nieuwsdienst en naar de VTM. We laten u een fragment zien.
1: Hierin staan alle details beschrijvende van de operatie. Het kwade oog. Het kwade oog. Lezen. Lezen. Dat kan je toch?
2: Stilte.
3: Heb je iets abnormaals opgemerkt? En ondertussen heb ik een klein koffertje klaargestoeld. Een beetje springstof erin, een beetje springstof.